Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 25 mei staat de Sint-Andries-run opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer door het centrum van Antwerpen. Voor kinderen zijn er kortere afstanden. En dit jaar is er voor het eerst ook een kleuterrun voor kleintjes tot 5 jaar. Naast de wedstrijden is er de hele dag animatie met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten. De eerste wedstrijd begint om 12:30. Meer informatie en inschrijven kan via sintandriesrun.be. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergman zijn nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem.

hemelvaartweekend is nat en kil gestart met pas in de namiddag kans op wat opklaringen. Het wordt maximum 11 graden vandaag. Morgen begint veelbelovend met zon, maar al gauw komen er buien bij zo'n 12 graden. Zaterdag en zondag een paar graadjes meer, maar het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergmans een nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Groot Schijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Fourneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokkie de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het vijfde jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Groot Schijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. Op maandag 25 mei staat de Sint-Andriesrun opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer door het centrum van Antwerpen. Voor kinderen zijn er kortere afstanden. En dit jaar is er voor het eerst ook een kleuterrun voor kleintjes tot 5 jaar. Naast de wedstrijden is er de hele dag animatie met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten. De eerste wedstrijd begint om 12:30. Meer informatie en inschrijven kan via sintandriesrun.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Het hemelvaartweekend is nat en kil gestart met pas in de namiddag kans op wat opklaringen. Het wordt maximum 11 graden vandaag. Morgen begint veelbelovend met zon, maar al gauw komen er buien bij zo'n 12 graden. Zaterdag en zondag een paar graadjes meer, maar het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McClaim, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergmans een nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Groot Schijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ik heb een visje datje meegebracht, want het Portugese oorlogsschip Fisalia, Fisalis, klinkt misschien als zeg maar een indrukwekkend schip van een oude vloot. Het is echter geen ding, maar een levend wezen, meer bepaald een kolonie van gespecialiseerde organismen die samen functioneren alsof ze één enkel dier zijn. Elk individu heeft een specifieke taak. Sommigen zorgen voor de vertering, anderen voor de voortplanting en weer anderen voor de verdediging. Maar wat het Portugese oorlogsschip echt beroemd maakt, of berucht, dat zijn de tentakels. Die kunnen wel 30 meter lang worden en zijn bedekt met duizenden netelcellen vol gif. Terwijl de tuin in rust is, liggen er nog echte schatten klaar. Met name noten, in de herfst geoogst, maar de hele winter door te gebruiken. Walnoten, hazelnoten en kastanjes zitten namelijk vol gezonde vetten, eiwitten en smaak. Pure energiebommen dus voor koude dagen. Hoe gebruik je ze? Rooster noten kort in een droge pan of oven. Zo komen hun oliën vrij en worden ze ook intenser van smaak. Strooi ze over winterse salades, stoofpotten of desserts voor extra crunch. Heb je ook restjes? Maal ze fijn tot notenpasta of pesto. Zo haal je immers het maximale uit deze knapperige winterfavorieten.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste kameraden, hier ben ik weer zij en we gaan er niet eens in vliegen, hè? Want we gaan de Antwerpse nostalgische toeroep. En ik kon eens goed koekeloren in mijn eigen jeugd. Want mijn vaderke zaliger, die vent, ging heel gerne op het café. Pas op, als je een zo'n praat. Maar die dronk heel gerne koffie. Dronk hem niet alleen thuis, dat dronk hem ook in het café. En ik ging natuurlijk altijd mee als klaarmanneken in de vakantie. Hey, wat moesten we anders doen? Maar wat gebeurde er? Klaarjonkheid altijd honger, hè? En dan begin ik zo te denken. Als je tegenwoordig in een bruin kroeg aan de tafel zit, moet je eens rondloren. Wat valt daar nog te vreten? Je moet het al vragen, want het is in de keuken meestal als een keuken hebben. Je zegt het niet direct. Het stond misschien wel op de menukaart, maar je zegt niks niet meer. Hè? Maar als ik vroeger klaar was en ik zat op de baarkruk onder een toeg, dan liep het water uit mijn bakjes. Want wat zag ik? Een grote bokaal op de toeg, waar dat augurken in zaten. Achter de kas, achter een toeg, lagen de chipjes, de stukken chocolade, de leiauwwafels. Ik zing het nog zo ver in mijn ogen. Hè? En hier omloop saai rechts aan een toeg, stond een groot machine. Daar mocht ik dan op mijn knieën gaan vuisten. Ik kreeg een beerkortje. Er moest in die tijd 5 frank. En daar hebben de oude mensen hier, mijn generatie en nog wat ouder. Die hebben er allemaal wel gekend, het stuk van 5. Moest er dan 5 frank insteken, mocht dan draaien. En dan kwamen er zoute nutjes uit. Come on, hè, zeg. Maar dat was het niet alleen. Er hongen gezoude worstjes achter een toeg. Er hongen droge worstjes achter een toeg. En wat kostte hij krijgen in elke kroeg? Boukes, hè. Boukes. Met kees. Met hips. Soms ook wel met kop. Als ik een chance had, bakten ze krokske. En had een cafébos in. Heel hoog gezinkt was. Dan legden ze van boven op een krokje een spiegelaken aan een krok met hem. Hè? Kostte je allemaal eten. Vroeger dan met dierlijk zijn, een bruin kroeg, een café. Dat was niet alleen om te gaan zorpen. Maar dat was, gelijk als dat ze dat zo schoon zeggen, eten en drinken of jatten en taloren. Een stukje muziek en ze beet ze niet terug.

Och kindeke, waar weiden het? Waar zijn twee ja mensen? Wordt dat allemaal van zij? Die hun taart is verbaasd. En hebben we nog laten zien dat we het nog voor elkaar nemen. Dan staat dat niet. Dan zit er een schuur. Of dan spreken ze van het uitzot. Maar lotsen en maar zeggen, schat, ik weet.

En hier zijn we terug. En we gaan terug nostalgisch doen. Want we gaan naar de cinema. En we gaan niet vandaag, hè. We gaan naar de cinema in mijn kinderjaren. Want vandaag is er niks meer aan. Ik bestel mijn ticketten online. Pak achter een hoek de tram. Ik stop daar voor de deur. Mijn ticketje wordt gescand. Ik kwam naar binnen, kon zitten. Ik zing naar de film en ik ben terug buiten. Maar vreugder, mannetjes. Vreugder. Ons vader zet hem eraf. Dan kost ik al in de rij gaan staan. Kost ik al gaan aanschuiven. En voor een klein ventje, godverdomme, dat duurde te lang. Hè. Je begint te blazen, je begint te zuchten, maar allee. Dan komt dan die kas. Die madame, hoeveel bonnetjes? Je koopt een bonnetje. Ga mij naar binnen. Die zaal die je hem volloopt. Fantastisch, hè? En maar wachten. Licht dat brandt. Muziek dat speelt. Allee, uiteindelijk ga je zitten. Ja, dat is heel goed. Je zit neer. Het licht gaat uit. Kom on, hè, die film begint. Tarara boom, dat jij, hè? Tarara, hè? Niks van, hè? Oh nee, reclame. Een verfilm. Reclame. En dan begon de film. Eindelijk. En doordat ze het lapte, je weet het niet, hè. Maar altijd, op het spannendste moment. Ik als kleine snotter op mijn tienen stond te duwen, op het randje van mijn stoel zat. Ting, alle licht aan. Belt weg. Maar dan zag ik mijn vriendin. Ik had nog geen leven, hè. Maar dat was die sympathieke madame van de cinema. Die aan de werk kwam, met haar kaar. En ze zei, heerlijk, wat kochten wij allemaal in de cinema? Ijspralinen, hè. Waarom ijspralinen? Dat kostte even aan zaas niet kraaien. Dat tielde en ik kocht heel geerde smolendrikkers. Voornamelijk gaan we wat ouder worden. Hè. We zaten van achter met ons liefje hè, op de achterste rij. Meer detail om er niet over hoort worden, maar dan was die smolentrekker wel plezant. Hè. Want dan trokken we zelf smolen. Bij jullie slag in de hoek. Hè. Maar ik wil maar zeggen, soms denk je mijn eigen. Pas op, bij elke tijd is een sfeer. Elke tijd is een charmes. Een stad, gelijk als Antwerpen, die blijft evolueren. Die gaat blijven draaien en keren, die gaat blijven veranderen. Er gaan altijd maar meer mensen bijkomen. Maar je moet eerlijk zijn, heel soms, en misschien heel soms, mogen we toch eens terugdenken aan vroeger en mogen we de nostalgische doorbel eens opgaan. Blijf allemaal gezond. Ik hoor alle volgende week terug en dan ben ik weer heel geerde van de partij. Toedeloo!

Het hemelvaartweekend is nat en kil gestart met pas in de namiddag kans op wat opklaringen. Het wordt maximum 11 graden vandaag. Morgen begint veelbelovend met zon, maar al gauw komen er buien bij zo'n 12 graden. Zaterdag en zondag een paar graadjes meer, maar het blijft wisselvallig.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het vijfde jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Groot Schijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas. Na 7 jaar ingrijpende restauratiewerken opent de monumentale Sint-Jacobskerk in Antwerpen morgen opnieuw de deuren. De restauratie begon in 2019. Onder meer de beroemde grafkapel van Pieter Paul Rubens, verschillende topwerken, de glas-in-loodramen, de daken en de muurschilderingen werden grondig hersteld. Tot eind 2028 volgen nog kleinere restauraties, aan onder meer altaren en beelden. Vlaanderen investeerde bijna 8,8 miljoen euro in het project. Je kan de kerk elke dag gratis bezoeken tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Op maandag 25 mei staat de Sint-Andries-run opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer door het centrum van Antwerpen. Voor kinderen zijn er kortere afstanden. En dit jaar is er voor het eerst ook een kleuterrun voor kleintjes tot 5 jaar. Naast de wedstrijden is er de hele dag animatie met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten. De eerste wedstrijd begint om 12:30. Meer informatie en inschrijven kan via sintandriesrun.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra. The Night Blooms World Tour zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met And Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Goldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

allemaal. Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Hallo allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om alle op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Het hemelvaartweekend is nat en kil gestart met pas in de namiddag kans op wat opklaringen. Het wordt maximum 11 graden vandaag. Morgen begint veelbelovend met zon, maar al gauw komen er buien bij zo'n 12 graden. Zaterdag en zondag een paar graadjes meer, maar het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealiteit.

Realistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergman zijn nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. Na 7 jaar ingrijpende restauratiewerken opent de monumentale Sint-Jacobskerk in Antwerpen morgen opnieuw de deuren. De restauratie begon in 2019. Onder meer de beroemde grafkapel van Pieter Paul Rubens, verschillende topwerken, de glas in loodramen, de daken en de muurschilderingen werden grondig hersteld. Tot eind 2028 volgen nog kleinere restauraties, aan onder meer altaren en beelden. Vlaanderen investeerde bijna 8,8 miljoen euro in het project. Je kan de kerk elke dag gratis bezoeken tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. Dit is

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Op donderdag 14 mei is er van 10 tot 17 uur weer een gratis kunst- en makersmarkt in Cinema Rix. Ben je op zoek naar een uniek cadeau, een bijzonder kunstwerk voor aan de muur, of wil je gewoon even heerlijk wegdromen bij al dat talent? Van fijngevoelige schilderkunst en handgemaakte keramiek tot unieke sieraden en kleurrijke illustraties. Alle disciplines die komen hier samen. Je wandelt langs de verschillende kraampjes en je maakt een babbeltje met de kunstenaars achter het werk. Ontdek het verhaal, de passie en de techniek die in elk stuk schuilgaat en laat je verrassen door nieuw talent. Buurtbar Barrix serveert trouwens crocs en frisse drankjes. Of je nu een doorgewinterde kunstliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een gezellige middag vol moois, je bent meer dan welkom op donderdag 14 mei op de Makersmarkt in Cinema Rix. In Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord, is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik.

0: Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad. Radio Express.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Radio Express. À l'inverse, ici c'est Nicolas. Auch van dag, heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Errol Brown en zanger-basgitarist Tony Wilson beginnen hun muzikale carrière in 1969 met het maken van een reggae-versie van John Lennon's Give Peace a Chance. Tot hun grote verbazing vindt John die versie goed en krijgen de twee vrienden als componistenduo een contract bij Apple Records aangeboden. Begin 1970 schrijft het duo enkele hits voor Mary Hopkin en Herman's Hermits. Hierna formeren Errol Brown en Tony Wilson in Londen de groep The Hot Chocolate Band, een naam die verzonnen wordt door Apple-medewerkster Mavis Smith. Die naam wordt al gauw door producer Mickey Most ingekort tot Hot Chocolate en de band verhuist naar zijn label Rec Records. In Groot-Brittannië worden de singles Love is Life, You Could Have Been a Lady, I Believe in Love, You'll Always Be a Friend en Brother Louie opeenvolgende hits. De hits zijn het begin van een periode van 15 jaar, waarin de groep ieder jaar minstens één hit in de Britse top 50 heeft. Hot Chocolate wordt trouwens de enige groep en een van de drie acts die dit huzarenstukje presteert. De andere twee acts zijn Elvis en

Diana Ross. In het voorjaar van 1974 breekt Hot Chocolate internationaal door met de top 10 hit Emma. In 1977 scoort de band weer een hit in Nederland, So You Win Again. De single bereikt trouwens de eerste plaats van de Britse top 50 en blijft daar 3 weken genoteerd staan.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan met deze Golden 60s aflevering nog eens de instrumentale tour op. Instrumentals waren erg populair in de jaren 60, vooral bij gitaargroepen zoals The Shadows, The Tornadoes, The Gentes of The Surfaris. Maar één groep stak er met kop en schouders bovenuit en dat waren de vier heren van The Ventures. Een groepje afkomstig uit het Amerikaanse Seattle. Zij namen in 1960 hun debuutalbum op met de gelijknamige titel. Het album bestond hoofdzakelijk uit covers. Zo ook hun grootste hit Walk, Don't Run. Oprichter Bob Bogle hoorde het nummer voor het eerst op het album van Chet Atkins. Maar die had het dan weer gehoord bij de schrijver van deze tune, namelijk Johnny Smith in 1954. Dankzij een plaatselijk radiostation die de tune gebruikte om het nieuws aan te kondigen, bleef dit liedje bij de meeste luisteraars in het oor hangen en kregen de Ventures een flinke duw in de juiste richting. Het werd uiteindelijk een wereldwijde hit en ze hadden het meest succes ermee in Japan. De Ventures kregen in 2008 een plaatsje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. De heren zullen elk decennium tot in de jaren 2000 een nieuwe versie van dit nummer lanceren. De eerste was slechts 4 jaar na de eerste uitgave in 1964. Van de jaren 70 tune maakten ze een disco-deuntje. In de 80's zetten ze een heavy metal versie neer en bij die van het nieuwe millennium voegde men ook een saxofoon toe. Maar wij gaan de eerste versie van deze Venture-klassieker op je loslaten. Dit is Walk, Don't Run.

0: jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 14 mei 2008. Voor de Clément Peres Exposition fans volgde er een zware klap op woensdag 14 mei 2008. Ze zouden het de komende zomer immers zonder hun geliefde Vettige Swa op het podium moeten doen. Vettige Swa was het alter ego van Bart Peters en die kampte met gehoorproblemen, tinnitus. Toen Bart en Hugo samen optraden met gelegenheidsgroepje Berry Berry een week ervoor, was gebleken dat de problemen ernstiger waren dan gedacht. En dus zat er niks anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe drummer. Daarover zei Hugo Matthijssen toen: "We zoeken niet iemand om Vettige Swa te spelen. Het wordt iets heel anders. Ik moet daar rond binnenkort nog een verhaal verzinnen, maar dat moet ook geen vuistdikke roman zijn." Vettige Swa? Wel, die kwam in de gevangenis in Thailand terecht en werd vervangen door Lady Dave. Woensdag 14 mei 2003. Op woensdag 14 mei 2003 was het rondpunt in Wommelgem eindelijk terug rond. Om de situatie daar veiliger te maken voor fietsers moest er namelijk een tunnel aangelegd worden, maar door die werken was het rondpunt in een slalomparcours veranderd, wat leidde tot ergernis bij de chauffeurs en ook wel tot ongevallen. Daar kwam dus nu eindelijk een einde aan, al moesten de fietsers nog steeds op een rode band, een fietspad dus, rond het punt rijden, wat toch nog gevaarlijk was. De tunnel ging echter na het bouwverlof afgewerkt worden en opengaan voor de fietsers. Weinig in shopping, here we come.

De opklaringen. Het is dan zo'n 4 graden. Morgenochtend krijgen we de zon te zien, maar na de middag zijn er alweer buien bij een frisse 12 graden. Zaterdag en zondag een graad of 15, maar nog altijd wisselvallig. Maandag veel regen en kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het zachter en gaan we naar de 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergmans een nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. Op maandag 25 mei staat de Sint-Andries-run opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer door het centrum van Antwerpen. Voor kinderen zijn er kortere afstanden. En dit jaar is er voor het eerst ook een kleuterrun voor kleintjes tot 5 jaar. Naast de wedstrijden is er de hele dag animatie met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten. De eerste wedstrijd begint om 12:30. Meer informatie en inschrijven kan via sintandriesrun.be. Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10:00 's morgens tot 7:00 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Grootschijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Zet 15 en 16 mei maar in je agenda voor het Left Festival op Linkeroever. Op vrijdag 15 mei is er een betalend optreden van de iconische Belgische metalband Channel Zero dat zijn afscheidstournee doet. Er zullen die avond trouwens ook nog andere bands optreden. Op zaterdag is het festival gericht op families en volledig gratis. Er zijn optredens van onder meer Le Trut en DJ Frank, een grote rommelmarkt en heel wat lekkere foodtrucks. Voor de kinderen is er theater van Ridder Muis, disco, Grim en springkastelen. Een festival boordevol plezier voor jong en oud dus op 15 en 16 mei op Linkeroever. Tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 14 tot zondag 17 mei staat de Waagnatie in het teken van topgastronomie, want dan is er Antwerpen proeft. Antwerpen proeft is een culinair topevenement. Op het eilandje proef je van 100 signature dishes, bereid door 45 chefs, van sterrenchefs en bekende tv-koks tot jong talent. Onder meer Roger van Damme, Wout Bru en Thomas Diepersloot van Fine Fleur laten je genieten van hun specialiteiten. Naast proeven kan je ook deelnemen aan kookdemonstraties, workshops en andere culinaire verrassingen. Nergens anders vind je zoveel topgerechten op één locatie. Antwerpen proeft van 14 tot 17 mei aan de Waagnatie.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Echt.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste kameraden, hier ben ik weer zij. En we gaan er niet eens in vliegen, hè? Want we gaan de Antwerpse nostalgische toeroep. En ik kon eens goed koekeloren in mijn eigen jeugd. Want mijn vader, zaliger, die je vindt, ging heel gere op het café. Pas op, als je in zo'n apparaat. Maar die dronk heel gere koffie. Dronk hem niet alleen thuis, dat dronk hem ook in het café. En ik ging natuurlijk altijd mee als klaarmanneken in de vakantie. Hey, wat moesten we anders doen? Maar wat gebeurde er? Klaarjonkheid altijd honger, hè? En dan begin ik zo te denken. Als je tegenwoordig in een bruin kroeg aan de tafel zit, moet je eens rondloren. Wat valt daar nog te vreten? Je moet het dan vragen, want het is in de keuken meestal als ze een keuken hebben. Je zegt het niet direct. Het stond misschien wel op de menukaart, maar je zegt niks niet meer. Hè? Maar als ik vroeger klaar was en ik zat op de baarkruk onder een toeg, dan liep het water uit mijn bakjes. Want wat zag ik? Een grote bokaal op een toeg, waar dat augurken in zaten. Achter de kas, achter een toeg, lagen de chipjes, de stukken chocolade, de Leo-wafels. Ik zing het nog zo ver in mijn ogen. Hè? En hier om loop saai rechts aan een toeg, stond een groot machine. Daar mocht ik dan op mijn knieën gaan vuisten. Ik kreeg een beerkortje. Er moest in die tijd 5 frank. En daar hebben de oude mensen, mijn generatie nog wat ouder. Die hebben er allemaal wel gekend, het stuk van 5. Moest er dan 5 frank insteken, mocht dan draaien. En dan kwamen er zoute nutjes uit. Come on, hè, zeg. Maar dat was het niet alleen. Er hongen gezoute busjes achter een toeg. Er hongen droge busjes achter een toeg. En wat kostte hij krijgen in elke kroeg? Boukes, hè. Boukes. Met keers. Met hips. Soms ook wel met kop. Als ik een chance had, bakte ze kroksje en had de cafébos in. Heel hoog gezinkt was, dan legden ze van boven op een krokje een spiegelaken aan een krok met hem. Hè? Kostte je allemaal eten, vroeger dan met dierlijk zijn, een bruin kroeg, een café. Dat was niet alleen om te gaan zorpen, maar dat was, gelijk als dat ze dat zo schoon zeggen, eten en drinken of jatten en taloren. Een stukje muziek en ze beet ze niet terug.

En hier zijn we terug. En we gaan terug nostalgisch doen. Want we gaan naar de cinema. En we gaan niet vandaag, hè. We gaan naar de cinema in mijn kinderjaren. Want vandaag is er niks meer aan. Ik bestel mijn ticketten online. Pak achter een hoek de tram. Ik stap daar voor de deur. Mijn ticketje werd gescand. Ik kwam naar binnen, kon zitten. Ik ging naar de film en ik ben terug buiten. Maar vreugder, mannetjes. Vreugder. Ons vader zette me eraf. Dan kost ik al in de rij gaan staan. Kost ik al gaan aanschuiven. En voor een klein ventje, godverdomme, dat duurde te lang. Hè. Je begint te blazen, je begint te zuchten. Maar allee. Dan komt dan die kas. Die madame, hoeveel bonnetjes? Je koopt een bonnetje. Ga mij naar binnen. Die zaal die je man volloopt. Fantastisch, hè? En maar wachten. Licht dat brandt. Muziek dat speelt. Allee, uiteindelijk gaat het zitten. Ja, dat is heel goed. Je zit neer. Het licht gaat uit. Kom on, hè, die film begint. Tarara boem, dat jij, hè? Tarara, hè? Niks van, hè? Oh nee, reclame. Een verfilm. Reclame. En dan begon de film. Eindelijk. En doordat ze het lapte, je weet het niet, hè? Maar altijd, op het spannendste moment. Ik als kleine snotter op mijn tienen stond te duwen en op het randje van mijn stoel zat. Ting, alle licht aan, belt weg. Maar dan zag ik mijn vriendin. Ik had nog geen leven, hè? Maar dat was die sympathieke madame van de cinema. Die aan de werk kwam, met haar kaar. En ze zei, heerlijk, wat kochten wij allemaal in de cinema? Aaspralinen, hè? Waarom aaspralinen? Dat kostte even aan zaas niet kraaien. Dat tielde en ik kocht heel geerde smolendrikkers. Voornamelijk hadden we wat ouder waren. Hè. We zaten van achter met ons liefje hè, op de achterste rij. Meer detail om er niet over hoort waren, maar dan was die smolentrekker wel plezant. Hè. Want dan trokken we zelf smolen. Bij die slag in de hoek. Hè. Maar ik wil maar zeggen, soms denk je in mijn eigen. Pas op, bij elke tijd is een sfeer. Elke tijd is een charmes. Een stad, gelijk als Antwerpen, die blijft evolueren. Die gaat blijven draaien en keren, die gaat blijven veranderen. Er gaan altijd maar meer mensen bijkomen. Maar je moet eerlijk zijn, heel soms, en misschien heel soms, mogen we toch eens terugdenken aan vroeger en mogen we de nostalgische doorbel eens opgaan. Blijf allemaal gezond. Ik hoor alle volgende week terug en dan ben ik weer heel geerde van de partij. Toedeloo!

Het is dan zo'n 4 graden. Morgenochtend krijgen we de zon te zien, maar na de middag zijn er alweer buien bij een frisse 12 graden. Zaterdag en zondag een graad of 15, maar nog altijd wisselvallig. Maandag veel regen en kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het zachter en gaan we naar de 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Na 7 jaar ingrijpende restauratiewerken opent de monumentale Sint-Jacobskerk in Antwerpen morgen opnieuw de deuren. De restauratie begon in 2019. Onder meer de beroemde grafkapel van Pieter Paul Rubens, verschillende topwerken, de glas in loodramen, de daken en de muurschilderingen werden grondig hersteld. Tot eind 2028 volgen nog kleinere restauraties, aan onder meer altaren en beelden. Vlaanderen investeerde bijna 8,8 miljoen euro in het project. Je kan de kerk elke dag gratis bezoeken tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Deurne heeft 7 nieuwe sportambassadeurs aangeduid die de komende jaren mee het sportbeleid van het district vorm zullen geven. Ze nemen de rol over van de vroegere sportraad. De groep werd in mei geselecteerd door een expertenjury op basis van ervaring, expertise en betrokkenheid. De sportambassadeurs zullen advies geven, nieuwe ideeën aanbrengen en sportprojecten mee uitwerken. Ze willen zo verenigingen, trainers, scholen en inwoners dichter bij elkaar brengen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren, maar ook naar inclusie en diversiteit. Met deze nieuwe aanpak wil het district nog meer Deurnenaren aan het sporten krijgen. In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergman zijn nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. De

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

beste van de 60s tot vandaag. Dat hoor je hier. 24 uur per dag, 7 op 7, tijdloze pop. Dit is Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: opklaringen. Het is dan zo'n 4 graden. Morgenochtend krijgen we de zon te zien, maar na de middag zijn er alweer buien bij een frisse 12 graden. Zaterdag en zondag een graad of 15, maar nog altijd wisselvallig. Maandag veel regen en kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het zachter en gaan we naar de 19 graden.
1: Dit is

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, Jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat Guido Gezelle de klimaatactivist was van zijn tijd? Hij schreef enkele van de mooiste natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk te noemen, de vorm afwisselend en virtuoos. Hij leefde in de 19e eeuwse stad, plek van industrialisering en grauwe verstedelijking. Via zijn natuurgedichten en prozateksten bekritiseerde hij de ontwikkeling van de industrie. Ze getuigen van een sterk ecologisch bewustzijn en dat maakt Guido ook een dichter van deze tijd. Bloemkool is niet alleen supergezond, maar ook ideaal als je minder koolhydraten wil binnenkrijgen en toch wil smullen. Vervang aardappel in stampot of puree bijvoorbeeld door bloemkool. Gemalen bloemkool leent zich ook perfect als pizzabodem of in plaats van rijst. Online vind je trouwens talloze overheerlijke recepten.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden Sixties, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

From Screen to Stage, dat is een onvergetelijke avond met de grootste musical hits uit binnen- en buitenland, vertolkt door professionele musicalacteurs en actrices. Je kan je laten meevoeren door de magie van live performance in een intieme gezellige setting waar muziek, emotie en plezier samenkomen. Bereid je dus maar voor op kippenvelmomenten, aanstekelijke ambiance en verrassende anekdotes. Tijdens deze laatste editie van het seizoen mag je je verwachten aan een avond boordevol iconische filmmuziek die het theater veroverde. Wie weet passeert jouw favoriet wel de revue: Moulin Rouge, Waitress, Shrek, Legally Blonde, The Bodyguard, Mrs. Doubtfire en nog veel meer. Te zien en te horen op 13 en 20 mei in het Theatercafé in de Hoogstraat. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

brede opklaringen. Het is dan zo'n 4 graden. Morgenochtend krijgen we de zon te zien, maar na de middag zijn er alweer buien bij een frisse 12 graden. Zaterdag en zondag een graad of 15, maar nog altijd wisselvallig. Maandag veel regen en kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het zachter en gaan we naar de 19 graden.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf zaterdag start in Antwerpen opnieuw het openluchtzwemseizoen. Zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen zijn dan weer elke dag open. In Boekenberg kan je deze zomer in juli en augustus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het vijfde jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook De Molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Groot Schijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas.

Op maandag 25 mei staat de Sint-Andries-run opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer door het centrum van Antwerpen. Voor kinderen zijn er kortere afstanden. En dit jaar is er voor het eerst ook een kleuterrun voor kleintjes tot 5 jaar. Naast de wedstrijden is er de hele dag animatie met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten. De eerste wedstrijd begint om 12:30. Meer informatie en inschrijven kan via sintandriesrun.be. Na 7 jaar ingrijpende restauratiewerken opent de monumentale Sint-Jacobskerk in Antwerpen morgen opnieuw de deuren. De restauratie begon in 2019. Onder meer de beroemde grafkapel van Pieter Paul Rubens, verschillende topwerken, de glas-in-loodramen, de daken en de muurschilderingen werden grondig hersteld. Tot eind 2028 volgen nog kleinere restauraties, aan onder meer altaren en beelden. Vlaanderen investeerde bijna 8,8 miljoen euro in het project. Je kan de kerk elke dag gratis bezoeken tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Dit is

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen. En gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken. Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn tacos. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein, Bouger Bouger.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op...

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste kameraden, hier ben ik weer zij. En we gaan er niet eens in vliegen, hè? Want we gaan de Antwerpse nostalgische toeroep. En ik kon eens goed koekeloren in mijn eigen jeugd. Want mijn vader, zaliger, die je vindt, ging heel gere op het café. Pas op, als je een zo hebt, hè? Maar die dronk heel gere koffie. Dronk hem niet alleen thuis, dat dronk hem ook in het café. En ik ging natuurlijk altijd mee als klaarmanneken in de vakantie. Hey, wat moesten we anders doen? Maar wat gebeurde er? Klaarjonk had altijd honger, hè? En dan begin ik zo te denken. Als je tegenwoordig in een bruin kroeg aan de tafel zit, moet je eens rondloren. Wat valt daar nog te vreten? Je moet het dan vragen, want het is in de keuken meestal als ze een keuken hebben. Je zegt het niet direct. Het stond misschien wel op de menukaart, maar je zegt niks niet meer. Hè? Maar als ik vroeger klaar was en ik zat op de baarkruk onder een toeg, dan liep het water uit mijn bakjes. Want wat zag ik? Een grote bokaal op een toeg, waar dat augurken in zaten. Achter de kas, achter een toeg, lagen de chipjes, de stukken chocolade, de Leo-wafels, ik zing het nog zo ver in mijn ogen. Hè? En helemaal op saai rechts aan een toeg, stond een groot machine. Daar mocht ik dan op mijn knieën gaan vuisten. Ik kreeg een beerkortje. Er moest in die tijd 5 frank. En daar hebben de oude mensen, de oude mensen hier, mijn generaals en nog wat ouder. Die hebben er allemaal wel gekend, het stuk van 5. Moesten dan 5 frank insteken, mocht dan draaien. En dan kwamen er zoute nutjes uit. Come on, hè, zeg. Maar dat was het niet alleen. Er hongen gezuilde busjes achter een toeg. Er hongen droge busjes achter een toeg. En wat kostte hij krijgen in elke kroeg? Boukes, hè? Boukes, met keers, met hips, soms ook wel met kop. Als ik een chance had, bakte ze krokske. En had een cafébos in, heel hoog gezinkt was, dan legden ze van boven op een krokje een spiegelaken aan een krok met hem. Hè? Kostte je allemaal eten, vroeger dan met dierlijk zijn, een bruin kroeg, een café, dat was niet alleen om te gaan zorpen, maar dat was, gelijk als dat ze dat zo schoon zeggen, eten en drinken of jatten en taloren. Een stukje muziek. En ze beet ze niet terug.
2: Are you ready for the dikke lui? Ja! Are you ready for the dikke

En hier zijn we terug. En we gaan terug nostalgisch doen. Want we gaan naar de cinema. En we gaan niet vandaag, hè. We gaan naar de cinema in mijn kinderjaren. Want vandaag is er niks meer aan. Ik bestel mijn ticketten online. Pak achter een hoek de tram. Ik stap daar voor de deur. Mijn ticketje werd gescand. Ik kwam naar binnen, kon zitten. Ik ging naar de film en ik ben terug buiten. Maar vreugder, mannetjes. Vreugder. Ons vader zette maar eraf. Dan kost ik al in de rij ons, dan kost ik al gaan aanschuiven. En voor een klein ventje, godverdomme, dat duurde te lang. Hè. Je begint te blazen, je begint te zuchten, maar allee. Dan komt dan die kas. Die madame, hoeveel bonnetjes? Je koopt een bonnetje. Ga mij naar binnen. Die zaal die je me voldoet. Fantastisch, hè? En maar wachten. Licht dat brandt. Muziek dat speelt. Allee, uiteindelijk ga je zitten. Ja, dat is heel goed. Je zit neer. Het licht gaat uit. Kom aan, hè, die film begint. Tarara boom, dat jij, hè? Tarara, hè? Niks van, hè? Oh nee, reclame. Een verfilm. Reclame. En dan begon de film. Eindelijk. En hoe dat ze het lapte, je weet het niet, hè. Maar altijd, op het spannendste moment, ik als kleine snotter op mijn tienen stond te duwen, op het randje van mijn stoel zat, ting, alle licht aan, belt weg. Maar dan zag ik mijn vriendin. Ik had nog geleefd, hè. Maar dat was die sympathieke madame van de cinema. Die aan de werk kwam, met haar kaar. En ze zijn heerlijk. Wat kochten wij allemaal in de cinema? Aaspralinen, hè. Waarom aaspralinen? Dat kostte even aan zaas niet kraaien. Dat tielde en ik kocht heel geer smolentrekkers. Voornamelijk hadden we wat ouder waren. Hè. We zaten van achter met ons liefje hè, op de achterste rij. Meer detail om er niet over uit waren, maar dan was die smolentrekker wel plezant. Hè. Want dan trokken we zelf smolen. Buigen die slag in de hoek. Hè. Maar ik wil maar zeggen, soms denk je mijn eigen. Pas op, bij elke tijd is een sfeer. Elke tijd is een charmes. Een stad, gelijk als Antwerpen, die blijft evolueren. Die gaat blijven draaien en keren, die gaat blijven veranderen. Er gaan altijd maar meer mensen bijkomen. Maar je moet eerlijk zijn, heel soms, en misschien heel soms, mogen we toch eens terugdenken aan vroeger en mogen we de nostalgische toer wel eens opgaan. Blijf allemaal gezond. Ik hoor alle volgende week terug en dan ben ik weer heel geerde van de partij. Toedeloo!

De buien drijven vanavond geleidelijk weg en vannacht komen er brede opklaringen. Het is dan zo'n 4 graden. Morgenochtend krijgen we de zon te zien, maar na de middag zijn er alweer buien bij een frisse 12 graden. Zaterdag en zondag een graad of 15, maar nog altijd wisselvallig. Maandag veel regen en kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het zachter en gaan we naar de 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het kader van het Gaston Bergmansjaar krijgt Merksem een nieuw street art werk op de elektriciteitscabine aan het Victor Rozensplein. Daar verscheen in 2010 al een portret van Gaston Bergmans dat de komiek toen zelf inhuldigde. Omdat Gaston dit jaar 100 zou worden en het kunstwerk aan vernieuwing toe is, laat het district een nieuwe muurschildering aanbrengen door Case McLean, een Duitse kunstenaar die internationaal bekend staat als pionier van de fotorealistische street art en zijn technisch verfijnde werken. Zo krijgt Gaston Bergmans een nieuwe, zichtbare en eigentijdse plek in het straatbeeld van Merksem. Op maandag 25 mei staat de Sint-Andries-run opnieuw op het programma in Antwerpen. De populaire stratenloop vertrekt en eindigt op de Sint-Andriesplaats. Volwassenen kunnen kiezen

Dus elk weekend van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds terecht. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het vijfde jaar op rij het Blue Flag label voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ook de molen op Linkeroever opent opnieuw met het verwarmde 50 meter bad, een kinderbad en een grote ligweide. Vanaf eind deze maand gaan ook de buitenbaden van Sportoase Grootschijn open. En vanaf 13 juni kunnen zwemmers opnieuw elk weekend terecht in het zwemdok aan het Mas.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 14 mei 2008. Voor de Clément Peres Exposition fans volgde er een zware klap op woensdag 14 mei 2008. Ze zouden het de komende zomer immers zonder hun geliefde Vettige Swa op het podium moeten doen. Vettige Swa was het alter ego van Bart Peters en die kampte met gehoorproblemen, tinnitus. Toen Bart en Hugo samen optraden met gelegenheidsgroepje Berry Berry een week ervoor, was gebleken dat de problemen ernstiger waren dan gedacht. En dus zat er niks anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe drummer. Daarover zei Hugo Matthijssen toen: "We zoeken niet iemand om Vettige Swa te spelen. Het wordt iets heel anders. Ik moet daar rond binnenkort nog een verhaal verzinnen, maar dat moet ook geen vuistdikke roman zijn." Vettige Swa? Wel, die kwam in de gevangenis in Thailand terecht en werd vervangen door Lady Dave. Woensdag 14 mei 2003. Op woensdag 14 mei 2003 was het rondpunt in Wommelgem eindelijk terug rond. Om de situatie daar veiliger te maken voor fietsers moest er namelijk een tunnel aangelegd worden, maar door die werken was het rondpunt in een slalomparcours veranderd, wat leidde tot ergernis bij de chauffeurs en ook wel tot ongevallen. Daar kwam dus nu eindelijk een einde aan, al moesten de fietsers nog steeds op een rode band, een fietspad dus, rond het punt rijden, wat toch nog gevaarlijk was. De tunnel ging echter na het bouwverlof afgewerkt worden en opengaan voor de fietsers. Weinig in shopping, here we come!

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Met hun onweerstaanbare mix van catchy disco, exotische ritmes en een flinke dosis theatrale flair bracht Bonnie M. de zomerhit Hooray Hooray It's a Holly Holiday, die van iedere feestelijke gelegenheid een instant succes maakte. En dat was precies waar het nummer voor stond. Een aanstekelijke feel-good track die iedereen meteen in de vakantiemodus bracht. De hit werd opnieuw geschreven door Frank Farian. Wat veel mensen niet weten is dat de melodie van het nummer ontleend was aan de traditionele Amerikaanse folksong Polly Wolly Doodle, die reeds in 1843 werd gecomponeerd. Deze eeuwenoude melodie kreeg met de disco-interpretatie van Bonnie M. een nieuwe, sprankelende invulling, waardoor een historische noot werd toegevoegd aan de zomerhit. Bij de release in het voorjaar van 1979 bereikte Hooray Hooray It's a Holly Holiday van Bonnie M. in verschillende landen de hitlijsten. Het piekte zelfs op 1 in Nederland en werd er bekroond met goud.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit...

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer denk aan jou.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren.

0: Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80's. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80's met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.